Mark Ellis, oftewel Laya's Mantle. En u hoorde Salome, en dat staat op het album Sorrows of Sophia.

En Elias Mantle, oftewel Mark Ellis, die zit al sinds jaar en dag in de live band van Dead Can Dance. En dit album is ook mede tot stand gekomen door medewerking van natuurlijk de Dead Can Dance zanger en instrumentalist Brendan Perry. Lisa Gerard doet dan weer niet mee op dit album. Elias Mantle met Sorrows for Sophia. En daarvoor dus nieuw werk van Dead Melodies van het album Merkin Hollow. En met Elias Mantle is er een einde gekomen aan deze X-Rated op deze zondagavond. Maar u weet het, er is nog veel meer. Er is nog een uur te gaan en dat is X-Ray. En daarvoor gaan we naar Japan, naar Shinobu Nemoto. En Shinobu Nemoto die heeft een hele serie albums uitgebracht onder de titel Improvisations. Nou, het mogen wel improvisaties zijn, maar ze zijn dan ook weliswaar echt verzengend. En dat hoort u zo meteen. De tracks die zijn allemaal opgenomen met de tijden en de datum dat het is opgenomen. En dat is allemaal gebeurd in januari 2009. En de tijden, dat neem ik aan dat de tijden zijn dat de track is afgerond. Prachtig werk. Ik heb het voor u aan elkaar gemixt in een nieuwe X-Ray zometeen tot middernacht. Daarna nog veel meer moois in deze concertzender met een nieuwe Dr. Klangendom na 12. Volgende week, Cesar, uiteraard weer een nieuwe X-Rated, gewoon te getrouw op de zondagavond. En dan kunt u kaarten winnen voor het concert van Roger Eno in het Concertgebouw in Amsterdam. Roger Eno, u weet wel, de broer van. Prachtig. Volgende week is er dus ijs, weder en andere ellende dienende natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. En de ellende, die komt eraan, want de herfst gaat nu echt losbarsten. We nemen nu echt afscheid van de zomer. De komende week wordt het weer gezellig koud met wind en regen. En dat hoort natuurlijk ook.

geweest. Een beetje in november. Nou, hartelijk dank voor het luisteren naar deze X-Rated. Ik dank u ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. En wat mij betreft, tot volgende week. En blijf nog even bij X-Ray. Dag.

0: Max.
1: X-rated.

Twee grootheden uit electro-techno vonden elkaar in 2008. Ze noemen zich Hell en Roadhair en het zijn DJ Hell en Anthony Roadhair. Zij maakten samen de 12-inch Body Farm op het label van Anthony Roadhair, namelijk Datapunk. Hell en Roadhair aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent vanavond. De wereld die staat weer zoals gewoonlijk in brand. Maar laat in godsnaam de wereld zijn. En focust u op de muziek die ertoe doet. Dem te lichten, ontstik de kaarsen en vul u zelf een goede kelk. En de muziek doet de rest. En we blijven nog even in bij deze X-Rated. Bij de electro-techno, namelijk nog een grootheid. Misschien nog wel een grotere. Juan Atkins, Cybertron. Heeft hij weer een nieuw leven ingeblazen middels de 12-inch Maintain the Golden Ratio. De tweede track die is inmiddels verschenen. En de hele plaat die komt uit op 11 oktober. Hier is Cybertron. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Zo, die is ineens afgelopen. En begon ook het zomaar ineens. En daar ging hij weer. Colin Benders hebben we het over. Vroeger The Kite Man. En tegenwoordig onder zijn eigen naam als Colin Benders. En dit was een keiharde electro-track die hij heeft uitgebracht. Digitaal alleen verkrijgbaar via het label His & Hers. Sandpaper heet de track. Colin Benders, die overigens ook komt optreden op het Amsterdam Dance Event. En ik heb hem de man meerdere malen live gezien. En het is sowieso een feest om hem live te zien. Dus ga dat zien. Mocht u in de gelegenheid zijn. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Waar we een rondje Bureau B doen. Of Bureau B, kan ik gewoon beter zeggen. Remixes zijn verschenen van het album We Beaten van Station 17. Het Duitse collectief. En die We Beaten is nu verbouwd tot We Mixen. En We Mixen, daar staan een aantal heerlijke remixes op. Van onder andere Lawrence, Ada en Paul Frick van Tangerine Dream. En deze van Panta du Prince. Hij heet Push. Het is een geweldige track. Helemaal in de stijl van Panta du Prince, mag je eigenlijk wel zeggen. En die heeft er welluidende titel Push. Panta du Prince Sharing Lunch with Apes remix van gemaakt. Hier is Station 17.

Sensorama. En Sensorama bestaat uit het duo Jörn Elling Wütke en Roman Flügel. En beide zijn voornamelijk in eind jaren 80 en de jaren 90 actief geweest. Als bijvoorbeeld Acid Jesus, Alter Ego en Primitive Painter. Maar ze waren dus ook Sensorama. En er is nu een verzamelaar verschenen via het eerder genoemde Bureau B. Where the Rabbit Sleeps. Die is gecompileerd door Ralf Kuster. Een hele mooie samengestelde, eigenlijk een soort overzicht van het hele oeuvre van Sensorama. Leuk om het weer te horen hier bij X-Rated op de Concertzender. Wat niet leuk was om te horen is het feit dat deze week Dominique Perrier is overleden. Dominique Perrier was een van de oprichters van Space Art. Heeft ook nog wat met space gedaan en was veelvuldig aanwezig bij op de platen en bij concerten van Jean-Michel Jarre. En Space Art heeft een aantal buitengewoon goede platen opgenomen eind jaren 70. En toen werd het ergens in de jaren 80 helaas helemaal stil. Maar in 2020 was daar ineens de wederopstanding. Via Deserted Island Music, het label van Remy Stromer, zijn er weer een aantal albums verschenen. Het nieuwste werk, dat heet Personal Duty. Dat hoort u zometeen. Maar eerst gaan we terug naar het allereerste begin. Dus als ode aan Dominique Perrier van Space Art. Nu Space Art met de allereerste LP. Die heet ook gewoon Space Art. En die verscheen in 1977. Hij werd toen nog bijgestaan door Roger Rizzitelli. En na de dood van Roger Rizzitelli kwam Tommy Rizzitelli bij Dominique Perrier om Space Art weer nieuw leven in te leiden. Dit is nog met Roger Rizzitelli dus. Rust in vrede, Dominique Perrier. Dit is Space Art met Axius.

jongen en Ennis. Kom mama uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom maar uit. Kom

Het andere project van Albin Julius was dit. The Moon Lay Hidden Beneath a Cloud. En zoals alle titels van The Moon Lay Hidden Beneath a Cloud was ook deze ongetiteld. Het staat op een verzamelaar Rest on Your Arms Reversed. En dat verscheen in 1999 via Authors Round Table. Nou, het heeft even een uur geduurd, maar nu is de playlist weer helemaal geüpdate. Heel erg veel excuses voor alle overlast.

Ja, het is wat met die apparatuur hier. Sommige, de server. Het is één groot drama. Dus excuses voor het uitblijven van de playlist. Maar die staat nu geheel bijgewerkt op de site van de concertzender. Die eindelijk ook weer bereikbaar is. De app is ook weer bereikbaar. En dank voor iedereen die heeft laten blijken dat ze via andere mogelijkheden toch konden luisteren. Dus hopelijk heeft de uitzending er zelf niet onder geleden. En daar gaat het tenslotte maar om. Zometeen is er het derde uur X-Rated en onder de noemer X-Ray. En daarin hoort u een overzicht van de laatste verschenen albums van onze kleine grote Italiaan Fabio Orsi. U hoort tracks van de albums Tre Giorni e un Mattino d'Estate, van L'Alchimista, van Inerte, die Fabio Orsi maakte samen met Massimo Amato, en van het album Cinque Movimenti. Een en ander verscheen respectievelijk in 2020, 2022 en tweemaal in 2023.

En een ander markeert helaas wel het einde van deze X-Rated. Nogmaals excuses voor alle overlast. Voor het ontbreken van de playlist. Misschien moet ik hem maar in het geheel eerst plaatsen. Ik weet het niet. We gaan proberen naar een oplossing te zoeken. En anders stop ik gewoon met X-Rated. Zo, die is eruit. Nee, dat meen ik niet. Gelukkig niet. Nee, we gaan door tot we er... Nou ja. Tot we er beneden vallen, zullen we maar zeggen. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet goed.

0: ijs, weder en andere ellende. Dina, daar is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Eerst nog een half weekje, een nazomertje. Daarna donderen we de herfst in. Dus volgende week echt die kaarsen aansteken. Een goede kelk vullen. En dan komt het helemaal goed met een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Misschien kom ik nog mensen tegen op het E-Live Festival. Aanstaande zaterdag in Eindhoven. En misschien ook niet. En anders tot volgende week zondagavond. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: So what are you gonna do?

0: Max.
1: X-rated.

heerlijk meeslepende track van Tilo. Of Tilo. En dat is Nicola Teloglu. En Nicola Teloglu maakte deze track voor de verzamelaar Dungeon of Delight. Dat verscheen in 1994 via het Belgische Nova Zembla Records. En dat was een sublabel van KK Records. Het zit verpakt in een mooie hoes. En die hoes die zit weer verpakt in een prachtige jute zak. Heerlijk, Dungeon of Delight aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated hier op de zondagavond. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Tot 11 uur is dit inderdaad X-Rated en daarna nog meer moois in X-Ray tot middernacht. Nu eerst nieuw werk van The MFA, My Desire, en dan in de Harald Björk remix. Het gaat verschijnen op 3 maart aanstaande via Traumschallplatten en het hele album dat zal 17 maart gaan verschijnen. Het duo uit Londen, dit is The MFA, dit is X-Rated. Nogmaals een hele goede avond.

Heerlijke track hoor. Echt Constantijn Lange. Het klinkt Nederlands, maar hij woont in ieder geval in Berlijn. Dit onze Constantijn Lange. Je hoorde 360 oranges. Dat zijn er nogal veel. 360 sinaasappelen. Lekker hoor. Nou, het komt van het album Liquide. En dat verscheen via Heimlich Muziek. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En u weet het wellicht nog wel uit vorige episodes van X-Rated. We hadden de wereldprimeur voor de radio voor het nieuwe album van Clock DVA. Toen draaiden we daar 3 tracks van, maar liefst. En toen kregen we het verzoek van Eddie Newton zelf of we misschien daarmee wilden stoppen nu. Totdat het album uit was. Dan konden we weer uit volle, natuurlijk uit helemaal volledig gaan voor het nieuwe album. Nou, dat gaan we dus doen. Dus nog een track van die nieuwste Clock DVA. Noises, het betekent The Exercise of Reason. Dit is Clock DVA van het nieuwe album. De track Acceleration.

Fijn hoor, de nieuwe Orbital Optical Delusion heet hij. En die hoorde Ringa Ringa van dat niet net, bedoel ik, vers verschenen nieuwe album van Orbital. En we gaan nu een rondje Bureau B doen weer, want dat label gaat maar door met fantastische releases. Zometeen hoort u de nieuwste van Die Wilde Jaakt, maar nu eerst nog even een track van die heerlijke Toulouse Low Tracks. Het project van Detlef Weinrich. Hier zijn ze, of hier is hij eigenlijk. Het nieuwe album heet Leave Me Alone en dit is Ossia, Toulouse Low Tracks.

Wat is hij weer fijn zeg, die nieuwste van Die Wilde Jaakt. En dat is al een geruime tijd het project van Sebastian Lee Philip. En Die Wilde Jaakt heeft een nieuw album uit. 24 februari is die verschenen. Ovio heet die. En u hoorde de geweldige track Perseverance. Die Wilde Jaakt hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nog veel meer moois nieuw werk. Namelijk van Sunroof. Het eerste gedeelte van Electronic Music Improvisations Volume 2. Die is al geruime tijd geleden verschenen. Maar er is nu eigenlijk een Volume 1. En er is nu eindelijk een Volume 2 verschenen van Electronic Music Improvisations. Sunroof, bestaande uit Daniel Miller. Hij was hij is natuurlijk nog steeds de baas van Mute Records. En hij was van de Silicon Teens. En heeft samengewerkt met Robert Rental. En werkt nog met een tal van andere elektronische muzikanten samen. En nog steeds inderdaad de baas van Mute Records. Hij werkt samen met Gareth Jones, een gevierd producer. Samen zijn ze Sunroof. En dit is het geweldige track October van de nieuwste van Sunroof.

0: helaas niet de hele track, maar wel een aardig stuk van een album wat gemaakt is door Ruahil Kaisar. Hij komt uit India en het gaat gepaard met een 40 pagina tellend boekwerk erbij. Het album heet Fatima en u hoorde een gedeelte van Partition, From a Store to Lay, Ruahil Kaisar.
1: X-rated.
2: It is the night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-rated. Inmiddels al bijna 2 minuten oud, maar we gaan door tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. Vorige week is het een beetje tussen het wal en het schip geraakt. En om een of andere reden, waarom weet ik eigenlijk niet. Maar de week daarvoor kwam te overlijden Maria Tserval. Eigenlijk heet ze Christine, maar Maria Tserval. En zij heeft heel veel muziek gemaakt in voornamelijk de jaren 80, wat ze uitbracht op eigen labels. En ze heeft ook een cassette distributiecentrum gehad met heel veel distributie cassettes in de distributie. En maakte ook zelf prachtige muziek. Maria Tserval, helaas niet meer onder ons. De track die u hoort heet Der Mond. En het staat op Kopfkrieg 1985-1995. En dat verscheen in 2000 via Membrum Debil Propaganda. Rust in vrede, Maria Tserval.

Yeah.

Yeah.

powers of destruction.

the lack of love.

nickel miser.

Het is dat ik deze pas eigenlijk 3 maanden te laat heb ontdekt. Anders was die in de eindlijst over 2022 terechtgekomen. Het album Vrico van Ulftarm. En Ulftarm nam zitting in Bensas Poupéfabriek en MZ412. Hij maakte het album Vrico voor Cyclic Law in oktober vorig jaar, 2022. Je hoorde Ewigt Murker. Door merg en been gaat hij vooral die stem. Heerlijk. U luistert naar X-Rated op de concertzender. Waar we even teruggaan naar 1990, maar ook naar het heden. William Bennett van White House. Die heeft namelijk weer een aantal albums, een hele warp albums van White House, online gegooid. Die zijn weer digitaal verkrijgbaar. En ook allemaal met bonus tracks. Dat is leuk. Een van die albums is Thank Your Lucky Stars. Dus zoals gezegd uit 1990. We draaien een track van het originele album van Thank Your Lucky Stars. Try and Be Grateful. Dit is White House.

jaar, goed naar de pluur, die draag ik in maar. Versies oude dagen, af per hal uur. Bune oorzaunie, ak daar wachta, als mijn alte baasta, als er mijn koma. Was er hulder op belder, op zeer tootin. Je valt hier, wat weet je hier?

De rituelen van Psychic TV. Dit staat op het album Those Who Do Not. En die wordt opnieuw uitgebracht of is inmiddels opnieuw uitgebracht. Dat is goed nieuws, want dat ding was nogal zeldzaam. Those Who Do Not verscheen in IJsland op het IJslandse label Gram in 1984. En u hoorde ook IJslands zingen in deze track. De track, dat was Fear. En behalve Genesis Be Orange bestond Psychic TV ook nog uit diverse andere coryfeeën. Waaronder Peter Christofferson van Throbbing Gristle en natuurlijk later Coil. Nu fonkelnieuw materiaal van Desideri I Marginis. Het nieuwste album dat gaat pas op 21 april verschijnen. En het album gaat heten Serenity Rage. Dit is Johan Levin als Desideri I Marginis met New Flesh on the Demon Cold.

0: En weer zo'n fraaie op Databloom. Ik kan ontzettend blij worden van een nieuwe Yamaoka. En die is inderdaad op het punt te verschijnen. Is nog niet verschenen. Nou, het duurt misschien nog een paar weken. Maar goed, dan zal die er zijn. Koyomi heet het nieuwste album dus op Databloom. En u hoorde Yayoi van Yamaoka. En daarvoor dus de nieuwste op Databloom. Canopy of Stars.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-rated, nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. Maar nu eerst terug naar 1986. HNAS, oftewel Hirsje Nicht aufs Sofa. Jawel, het album wat in dat jaar verscheen heet Kutel im Frost. Verder zijn ze sowieso helemaal geweldig in het verzinnen van titels. Wat dacht u van Steine Leben Länger? Van Kutel im Frost is dit HNAS.

Lila Mountain, Austin.

Oh,

there's coexistence, you need me.

Ja, die stond natuurlijk volkomen terecht in 2015 in mijn eindlijst. 2 Kilos and More. En deze track werd opgenomen met de stem van Black Civici. Je hoorde Perfect Pulse. En dat is afkomstig van het album Lieu Dit. In 15 dus verschenen via Antzen Records. En het trieste nieuws is daarbij dat 2 Kilos and More het voor gezien houden. Ze houden ermee op en dat is jammer. Ik heb van iemand begrepen van Marjolein van Elteren en Stefan Koopmanschap, die op het festival de luidspreker waren, dat ze het daar aankondigden via het laatste concert wat ze daar gaven. En ik zag het later ook op Facebook. Helaas, 2 Kilos and More is niet meer, maar gelukkig is daar de nalatenschap. Prachtig. U luistert naar X-Rated op de concertzender. Waar we teruggaan naar 2007. Uit Polen. Cold Fusion. Van het gelijknamige album is dit Symmetria.

heerlijke bombast met koren en al van Mortification to the Flesh. Dat verscheen in 1988. U vindt het op het album Le Trésor Maudit. En u hoorde de track Germanica hier bij X-Rated op de Concertzender. En er werd aan medegewerkt door Bog Art. En dat is een experimenteel avant-garde muzikant uit Duitsland. En hij produceerde de boel en heeft ook nog dat eigen label van hem, wat ook Bog Art heet. Goed, we zijn nou precies 10:30. Nou ja, 10:55. Dus bijna op tijd voor de prijswinnaars van Roger Eno in het Concertgebouw in Amsterdam. U heeft heel eerlijk gemaild allemaal. Nee, u heeft lekker gemaild en ik heb heel eerlijk de 5e en de 10e mailer eruit gekozen. Wie kunnen er naar Roger Eno op 2 december? Dat zijn Annemarie en Jim van Dorp. Annemarie en Jim van Dorp. En Theo Leenders. En dan plus 1. Dus u kunt daar inderdaad Annemarie en Jim kunnen samen. En Theo die kan ook iemand meenemen. Hoe een en ander in zijn werk gaat, dat hoort u of ziet u deze week natuurlijk via de mail. Gefeliciteerd namens het Concertgebouw in Amsterdam. Gefeliciteerd namens X-Rated natuurlijk en de Concertzender. Waar we verder gaan met Vonkel Nieuwwerk. En dat is het nieuwe album van Come On Eider, King Eider. En die timmert al behoorlijk lang aan de weg met de meest prachtige dingen. Zoals ook weer het nieuwste album Yearn. U hoort deel 5 daarvan, Yearn. Hier is de nieuwste van Come On Eider, King Eider.

now.

0: Oh, wat was ik blij om Piet Namluk te zien op het Incubate Festival. Daarna werd ik ziek. Daarna kreeg ik diverse hartaanvallen en werd in het ziekenhuis opgenomen. En terwijl ik lag te vechten voor mijn leven in het AMC in Amsterdam, hoorde ik dat Piet Namluk in november was overleden. Mijn held. Terwijl ik zelf weer opkrabbelde, werd mijn held ten dode verklaard. Het is triest. Maar Piet Namluk hebben we mogen zien op het Incubate Festival in 2012.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, het tweede uur X-rated. Nog tot 11 uur en daarna veel meer fraais in X-ray. Met twee stukken, onder andere van Moljepka Puls. En ook dit uur gaan we diverse malen terug naar het Incubate Festival. En we hebben de primeur van de nieuwe scanner. Nu eerst terug naar 2015, 2 jaar geleden. En daar was mijn grote held Cabaret Voltaire. Jawel, Cabaret Voltaire trad in 2015 op in Theater Stilburg. Een zaal met stoeltjes. Nou, die stoeltjes die waren bij voorbaat al gedoemd om te mislukken. En dus verhuisde het hele publiek, bijna het hele publiek, naar de zijkanten, naar de gangpaden en achterin om te dansen op de meedogenloze beats die Richard H. Kirk op ons afvuurde. Geweldig, fantastisch concert van Cabaret Voltaire. Zo klonk het niet, zoals we nu gaan horen, want ik heb gegrepen naar een singeltje uit 1980. En toen was Cabaret Voltaire nog een trio met Chris Watson dus. En behalve Richard H. Kirk natuurlijk ook Stephen Melander. Cabaret Voltaire in Seconds Too Late.

ijsinwekkend, werkelijk. Het nieuwste werkstuk van Scanner, onze grote vriend Robin Rimbaud. Hij heeft het wederom voor elkaar gekregen. Een van de allerbeste albums van de afgelopen jaren heeft hij weten te maken. The Great Crater. En die gaat verschijnen via Glacial Movements. Release datum is 29 september aanstaande. U hoorde de primeur van deze track in X-Ray. Dit, The Scar, hoorde u de vijfde track van het album. Op dit moment is via Bandcamp alleen één track te horen. De rest die staat op het album. Release dus volgende week. Dit is X-Rated op de concertzender. En weer terug naar Incubate. Dit keer ook weer naar het jaar 2015. Wat was dat een mooi jaar. Daar trad ook Burial Hex op. En die trad ook op in de grote zaal van theaters Tilburg. Daar was het iets minder misplaatst dan Cabaret Voltaire. Maar het had toch in een kleiner zaaltje beter tot terecht gekomen. Maar het concert, dat was er niet minder om. Dit is Burial Hex. En een van mijn favoriete tracks van hem. Clay Ruby, Burial Hex in Go Crystal Tears.

Ja, Nurse with Wound. Verpleegster met wond, oftewel het project van Steven Stapleton. Nurse with Wound op Incubate en dat 2 maal zelfs. In 2012, zowel als in 2016, gaven Nurse with Wound een kippenvel bezorgend concert in de 013 in Tilburg. Dankzij Incubate, dat festival wat we zo verschrikkelijk missen. En daarom in deze Incubate Appreciation Week nu aandacht voor dit festival. Wat eigenlijk gewoon een doorstart moet hebben, laten we wel wezen. Afijn, het is 10:30 en u luistert nog steeds naar X-Rated op de Concertzender. En ik wil u graag attent maken op een heel bijzonder project wat gaat plaatsvinden in Orgelpark. Orgelpark is een plaats in de Gerard Brandstraat, nummer 26 in Amsterdam. En aanstaande zaterdag vindt de seizoensopening plaats middels het stuk Music for 18 Musicians van Steve Reich, wat alweer stamt uit 1978. Het orgel staat centraal in Orgelpark. En zo hoort dat ook bij het stuk Music for 18 Musicians, wat sowieso is geschreven voor orgel. Notabene Steve Reich zelf speelt orgel op het originele werkstuk uit 78. Helaas niet op de avond zelf in Orgelpark, maar daar wordt wel opgetreden door Ludwig. En Ludwig zijn leden van het Radio Philharmonisch Orkest. Behalve orgel, verder slagwerk, stem en blazers, wat hoort bij Music for 18 Musicians. Gaat daarheen en haast u, want ja, het is bijna uitverkocht, maar als u nog even snel een kaartje koopt, dan moet dat lukken. Gaat dat zien. Steve Reich's Music for 18 Musicians. U hoort nu een stuk uit dat prachtige werkstuk, dus uit 1978.

Natuurlijk complete heiligschennis om hier doorheen te praten. Maar om nou een werkstuk van een uur en een kwartier uit te zenden hier in X-Rated is ook weer zowat. Maar u heeft de kans om dit live te zien dus. En dat is aanstaande zaterdag 30 september dus in Orgelpark in Amsterdam. En de aanvang is 19:15. Het geweldige Music for 18 Musicians van Steve Reich. En dat uitgevoerd door Ludwig, leden van het Radio Philharmonisch Orkest. X-Rated op de Concertzender nog tot 11 uur met nu nieuw en toch oud werk van Oyuki Conjugate. Jawel, het nieuwste album heet Tropic. En zoals ze het zelf zeggen, Tropic is a collection of misplaced, forgotten and unreleased tracks. Nou, ze hebben al die tracks onder handen genomen en er twee zeer compacte en zeer fraaie mixen van gemaakt. Eén daarvan, daar gaat u nu een gedeelte van horen. En dat heet The Fate of Less Valuable Animals. Geweldig, fijn dat ze er weer zijn. Hier is Oyuki Conjugate.

stuk Michel Banabila live at Kink FM X-Rated. Maar we hebben ook nog artiesten hier bij de concertzender gehad. En dat wil ik u ook nog even niet onthouden, ook al hebben we niet heel veel tijd meer. Maar nog even terug naar het geweldige concert wat de Dead Neanderthals hier in de concertzenderstudio hebben gegeven. Live at de concertzender. En voor overigens de alle optredens die te horen zijn geweest bij Kink FM wil ik nog speciale dank uitbrengen aan Dion Postdijk, die bij alle concerten ongelooflijke fijne technische assistentie heeft verleend. En zonder hem was het allemaal niet gelukt. Dus dank Dion. En aan het einde van dit uur nog even een stuk live van de Dead Neanderthals live bij de concertzender.

Uur X-rated op deze zondagavond. Een bijzondere zondagavond, want 28 jaar X-rated. Nou, dat was in ieder geval een opeensomming van een selectie van een aantal artiesten die bij Kink FM hebben opgetreden, die in X-rated hebben opgetreden en ook nog eentje hier bij de Concertzender. Zometeen nog eentje na de volgende plaat die we live hebben kunnen opnemen op de X-rated stage tijdens Summer Darkness. Maar dat zometeen. Ik begon het eerste uur met de meest gedraaide band in X-rated, namelijk Coil. Dan kan ik het tweede uur wel beginnen met de op één na meest gedraaide band ooit in X-rated. En dat is Death in June. Pardon. Death in June maakte in 1985 de 12-inch Born Again. En die ligt nu op de draaitafel. Death in June.

Het geweldige concert wat MPC gaf op de X-Rated Stage tijdens het Summer Darkness Festival. En dat was in 2013. Heel trots was ik op die X-Rated Stage bij het Summer Darkness Festival. En nog veel dank aan alle artiesten die daar hebben opgetreden door de jaren heen. En in dit geval Nicolas van Meerhagen als MPC. Live at X-Rated Stage, de Summer Darkness. En dat werd gehouden in de Tivoli Spiegelbar. Weet u nog, die prachtige zaal van de oude Tivoli op de Oude Gracht. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En het wordt inmiddels een hele fijne traditie. Maar onze trouwe luisteraar Adeptus Mechanicus, oftewel Gerrit Vos, die presenteert ons ieder jaar een speciale, exclusieve tribute voor X-Rated. Hij componeert een duistere track voor de duisterste uurtjes tijdens het tweede uur van X-Rated. En daar zijn we hem heel dankbaar voor. Hartelijk dank Gerrit voor ook deze bijdrage die je dit jaar weer hebt geleverd. We hebben het over de track Labyrinthical Unseen Horrors. In eigen beheer uitgegeven door Adeptus Mechanicus. Nogmaals dank Gerrit. Adeptus Mechanicus met Labyrinthical Unseen Horrors.

0: Det finns kurkade chefer, det finns kurkade anställda, det finns till och med kurkade boxholmare. Fast jag har inte sett några, men det skulle ju finnas. Rättskor går det för sig.
1: Zo, dat dacht ik ook. De zwaartekracht van Boxholm. Frans Enoch the Bastard, zo heet deze track van The Haunting Curse of Skogs Sarah. In 2007 verschenen via Vrotich Records Boxholm. En dat is Peter Andersson. En Peter Andersson is niet de Peter Andersson van Raison d'être, maar de Peter Andersson van Deutsch en Nepal. Anyway, Boxholm. En dat verscheen in 2007. Ik zei 6, maar het is 7. Nee. Toch? Ja? Ja, ik werd even terecht gewezen. Helemaal goed, 2007. X-Rated op de Concertcenter. Wie ook een regelmatige gast in de studio is geweest, is Maarten van der Vleuten. Nou heeft hij nooit live opgetreden in de studio, maar hij wel platen gedraaid en heeft een mooi interview gegeven. Maar ik vind het toch en natuurlijk wel even de moeite waard om Maarten voorbij te laten komen. Maarten van der Vleuten met zijn fantastische album The Scars Remain. Die verscheen in 2010 via Toonfloat. Maarten van der Vleuten met Der Tod ist keine Himmelsversicherung.
2: Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren wird, das ist Geist. Ein Geist, der uns Kraft gibt. Den Geist der Furcht.

long.

0: eigenlijk heilig geschennis om dit weg te gaan draaien. Maar er is veel meer. Er is nog een uur waar ik nog veel meer in kwijt wil. Dit was een gedeelte uit het fantastische werkstuk Ludwig II van Bayern. Een LP, dubbel LP, die destijds in 1978 werd uitgegeven op Brain Records uit Duitsland. Van Klaus Schulze, de grootmeester. Wat mij betreft de grootmeester. Zonder Klaus Schulze had de muziek er heel anders uitgezien. Dit was duidelijk met orkest waar hij de beschikking toe had om dit geweldige werkstuk te maken. De hele plaat is opgedragen aan allerlei Duitse filosofen zoals Georg Trakl bijvoorbeeld en Heinrich von Kleist. En dus deze Ludwig II van Bayern. Overigens bereikte mij pas geleden het bericht dat Klaus Schulze binnenkort gewoon een nieuw album gaat uitbrengen. Welnu, daar zijn we blij mee. U luistert naar X-Rated op de Concertzender.
1: X-Rated. It is the night of the demon.
0: Waar we zowaar nu het derde uur ingaan van X-Rated. Tot 11 uur nog, daarna het vierde uur onder de noemer X-Ray. De honden mogen vandaag binnenblijven en geeft u hun de restjes vlees of ander lekkers wat over is gebleven van uw kerstdis. Deze kerstdis gaat nog door tot 11 uur, zoals gezegd. Deze week werd uitgebracht en gepresenteerd het album Christmas Card from Outer Space. Dat is een selectie die gemaakt is door Oscar Smit en destijds is uitgegeven door Oscar's Christmas Carols. Drie cassettes in 1904, 5 en 87 door Oscar Smit zelf. Ah ja, althans Noël Tapes in Nederland. Het Spaanse Domestica Records heeft nu een mooie compilatie uitgebracht. Die verschenen is dus op deze LP Christmas Card from Outer Space. Vorige week draaiden we al en de Schneevliet. Deze keer is het de beurt aan Atrox en FP en de Doubling Riders. Deze in X-Rated, de kerstspecial, The Little Match Girl. Nou, oh, dat hoorde even niet. Deze wel. She's from Australia.

She's from Australia. She's from Australia.

0: Wie zei ook alweer dat kerst een feest was? In ieder geval niet Kofnia. Kofnia van The Dark Illuminati. Je hoorde het ijzingwekkende The End. Aldeheron is Kofnia bijgestaan door een paar hele bijzondere mensen. Die we verder ook maar, ja, we kunnen ze wel noemen, maar nee. Het gaat om Aldeheron. Dit is Kofnia. En The End dus op de Dark Illuminati. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met de extra zware kersteditie 2017 hier op de Concertzender. Met nu verder met Clearstream Temple, het album 16. En dit is The 16th Trump, opgenomen in 2002. Alsof ze in 2002 al wisten wat Trump allemaal voor narigheid zou uithalen. Clearstream Temple.
1: Just as the business day was set to begin in the eastern United States, terrorists changed the course of American history forever. At 8:45 a.m. Eastern Time, the American Airlines flight bound for Los Angeles crashed into the North Carolina.

May God bless you.

0: anxiety, depression, a psychotic disorder en uiteindelijk suicide. Jawel, dat is het werk van Sophia. Sophia op The Seduction of Madness. Hoe je inderdaad volkomen krankzinnig kan worden. Geweldig werk van Peter Pettersen en natuurlijk de heer Peter Biergo. En dat verscheen in 2002 via Cold Meat Industry, het label wat al vaker voorbij is gekomen, deze X-Rated. Want wat is daar een ongelofelijke mooi hoops op verschenen. Sophia, The Seduction of Madness. Wel nu, de gekte slaat totaal toe bij deze volgende track. En dat is een van mijn meest favoriete tracks ever eigenlijk, die gemaakt is door Deutsch Nepal en The Moon Lay Hidden Beneath a Cloud. Een van de beste albums die ze samen hebben uitgebracht. Of ja, zoveel hebben ze niet samen uitgebracht. Maar het album A Night in Fear, dat staat toch wel in mijn Desert Island Collection, mag je wel zeggen. Ook dat grenst echt werkelijk aan totale gekte. Uitgebracht op Authors Round Table. Bijna het slot van X-Rated, de duistere, gitzwarte kerstavonduitzending. Hier is A Night in Fear, Deutsch Nepal en The Moon Lay Hidden Beneath a Cloud.
1: Ich war's, ein Kind, so wohlgetan, Virgo, dumflore Baum.

stage. And

Subarachnoid Space, Endless Renovation, zo heette dat album van destijds. Subarachnoid Space hoorde u met het geweldige post-rock, een soort psychedelische post-rock in de track Will You Make My House a Carnival. Dit is John Benz, die heb ik in het voorprogramma van Grouper kunnen zien. Grouper in de Arminiuskerk in Rotterdam, dat beloofde veel, maar het werd waarschijnlijk, ja, voor mij toch een beetje een dompertje. Ik vond het niet zo geweldig. Het voorprogramma echter helemaal geweldig. John Benz. Zijn nieuwste 12-inch heet Kill. Uitgebracht op Grooming, het label van Eve Tumor. Dit is John Benz en Kill Aftermath.

Nou, nu komt die kilte en die kou vanzelf wel bij de klanken van Munch uit 1987. Munch uit Noorwegen, die zich natuurlijk vernoemd hebben naar Edvard Munch. U hoorde het werkelijk ijzingwekkende 100 Hertz Munch. U luistert naar X-Rated op de concertscène. En als u dacht dat het koud kon, het kan nog kouder met de uit Rusland afkomstige Cut the Light. Hun werkstuk heet Aphotic. Total darkness, a place where there is no light, the place where the demonic darkness reveals its strength. Cut the Light. Dit is het eerste gedeelte uit Aphotic.

zo geweldig zich uit Frankrijk afkomstig. Territoire. En dat is het project van Olivier Arson. En Territoire zal optreden in april aanstaande op het Roadburn Festival. Het Roadburn Festival is al lang niet meer het festival met alleen maar van die hard rock, stoner rock en metal. Maar verlegt duidelijk ook zijn grenzen naar hele andere genres. En dat zijn wij, daar zijn wij heel blij mee. Territoire hoorde u met de track Exil. En dat is afkomstig van het album Alix. Overigens, wie ook optreedt op het Roadburn Festival is Treha Sektori. Maar nou schiet me ineens te binnen dat ik eerst natuurlijk u verschuldigd ben de prijswinnaar van The Residents. Voor The Residents 29 januari aanstaande in Muziekgebouw Eindhoven. Dank voor het mailen allemaal. En ik heb natuurlijk een goede keuze gemaakt door precies de 10e mailer eruit te kiezen. En dat is Bernard Koemans. Bernard Koemans, gefeliciteerd namens X-Rated, namens de Concertcenter, namens The Residents, namens Muziekgebouw Eindhoven. U krijgt vanzelf e-tickets in de mailbox gedropt via Muziekgebouw Eindhoven. Nogmaals gefeliciteerd, Bernard Koemans. Goed, ik had het net al over Roadburn. Daar zal ook worden opgetreden door Treha Sektori. En dat is nou ook niet bepaald metal. Dark, dark, dark ambient. En zoals dat staat bijvoorbeeld op het album Sefer Sehen via Cyclic Law verschenen in 2014. U hoort nu een gedeelte daaruit. Dit is Treha Sektori.

Vandaag is het precies 8 jaar geleden dat Peter Christofferson kwam te overlijden. Daarom vanavond de Threshold House Boys Choir. Het project wat Peter Christofferson opnam in 2007 in Bangkok. Van het album Form Grows Rampant hoorde u A Time of Happening. En nog steeds hoop ik dat hij goed rust in vrede, Peter Christofferson. En dit is nieuw werk van The Laura Collective. Bouke van der Wal en Martijn Piek. Het nieuwste album heet Innovation op Raubbouw. En daarvan hoort u nu In Simulacra.

Sam Snowman, die ooit eens in een grijs verleden nog een optreden heeft gegeven hier. En althans niet hier in de studio, maar nog aan de oude Kink FM studio met Arjen Grolleman erbij. Hij heeft een aantal bijzonder fraaie psychedelische folkplaten uitgebracht via Tone Float Records. En ook deze nieuwste komt van Tone Float. U hoorde het prachtige Frosted Glass, Frost on Tracks. En dat staat op de nieuwe Sand Snowman, Seven Sisters, Seven Seas. En daarvoor hoort u de klanken van The Laura Collective. Het einde van X-Rated, maar u weet het, er is een derde uur en dat is X-Ray. En dat is een beetje in het kader van het 10-jarig bestaan van een van de beste drone labels van Nederland. Moving Furniture, het label van Sietse van Erven. Daarom heb ik maar bedacht dat we gewoon een uur lang aandacht besteden. Niet aan één artiest, maar aan het label Moving Furniture. Daar beginnen we met de labelbaas zelf, Orfax. En u hoort JF. Dat is een track van zijn nieuwste album Saxophone Studies. Daarna op hetzelfde label Bas van Huizen, die overigens een held is in het verzinnen van titels. Wat dacht u van de track Huichelfluit? En dat komt op het album Kulverzuchter. Heerlijk. Daarna is de beurt aan Matthijs Kouw. U hoort twee tracks van het album Obscurum per Obscurius. En we eindigen met René Aquarius. En dat is de drummer, CQ, multi-instrumentalist eigenlijk van de Dead Neanderthals. U hoort Transmutation. En dat is een track van het gelijknamige album van René Aquarius. Dat zometeen allemaal in X-Ray. Direct na 11. Voor nu, blijf bij de concertzender, blijf bij X-Rated. Ik zag een tweet voorbij komen van Theo van Tol, die een donatie deed aan de concertzender als bewijzen van kerstgedachten, bewijzen van de kerstdonatie. Overdenkt u dat ook eens. Heel veel dank aan Theo en volgt u zijn voorbeeld. De concertzender heeft het keihard nodig om te overleven. En daarom kunnen we nu nog zeggen, tot de volgende week, tot een nieuwe X-Rated. Wat mij betreft, hartelijk dank voor het luisteren. Heb een mooie week. Voor nu, blijf bij X-Ray. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Action.

En hop, best zomerse plaat aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Maar geen nood, de rest is wat minder zomers. Alhoewel een mooie herfsteditie er misschien wel in zit vandaag. Zometeen hoort u alles over het Le Guess Who Festival. Maar eerst vertel ik even dat u luisterde naar Gil Norris met de 12-inch Form. Die verscheen in 2004 op Precinct. Gil Norris aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated op deze zondagavond. Een hele goede avond. Fijn dat u daar allemaal bij bent. En voordat we aan Le Guess Who beginnen, dat fantastische festival wat gehouden gaat worden van 9 tot 12 november in Utrecht. Eerst nieuw werk van Mara. En dat komt van een verzamelaar. En die heet The Collective Capsule. Gaat verschijnen via Amniote Editions en Malagunta. Of is al verschenen? Jawel. Dit is Mara met Magic Dark. Dit is X-Rated.

Zo zeg, heerlijk. Dat nieuwe album van Deadbeat. Kübler Ross Soliloquies, zo heet dat album. En Kübler Ross Soliloquies is verschenen via BLK RTZ Records. U hoorde Straight No Chaser, Denial 2. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En het komende uur, op één plaat na, namelijk de eerste plaat van 10 uur, is volledig gewijd aan Le Guess Who. Het aanstaande Le Guess Who festival, wat gehouden gaat worden in de volledige stad Utrecht, met Tivoli Vredenburg als kloppend hart. Het is natuurlijk een jaarlijkse traditie dat we daar uitgebreid aandacht aan besteden. Vanavond dus en 29 oktober doen we dat wederom. Er zijn overigens nog kaarten verkrijgbaar voor de donderdagavond. En we gaan sowieso een aantal dingen van de donderdag draaien zometeen. Dus luistert u goed. En het is natuurlijk veel te veel om een aantal namen, of om alle volledige namen te noemen. Maar een aantal wil ik u toch niet onthouden. Wat dacht u van African Head Charge? En Bride Shambil Bull. En Ruhel Kezar. En Alessandro Cortini. En Bax Wash. En Dina Abdel Wahed. Holy Tongue. Kali Malone met Lucy Railton en Stephen O'Malley. Randall Dunn, Wolf Eyes en Alan Sparhawk van Low. Zonder natuurlijk Mimi Parker, die helaas ons is ontvallen. Katharina Barbieri met een samenwerking tussen haar en Space Africa. Colleen, de wederopstanding van ESG. James Holden, Vessel en Stereo Lab. Zomaar een paar namen en we gaan zomaar een aantal artiesten daaruit kiezen om te draaien. Helemaal random. Deze is voor de vrijdag weggelegd. Een concert van Dina Abdel Wahed. En het prachtige Complain hoort u. En dat staat op het nieuwe album Jabal Rassas. En dat is verschenen via Enfine. Le Guess Who, een fantastisch festival. Nogmaals in de binnenstad van Utrecht gehouden. Of eigenlijk in de hele stad. Maar nu ruim baan voor de muziek het komende uur. Dit is Dina Abdel Wahed.

het dubby reggae geluid van African Head Charge. Op de donderdag te zien op Le Guess Who. Natuurlijk heel erg productioneel bijgestaan door Adrian Sherwood op dit album uit 1986. We hoorden de titeltrack van Off the Beaten Track. Le Guess Who, daar hebben we het over tot aan ongeveer 22:55. En we gaan nu naar Schotland. De dame, als ik het goed uitspreek, Bride Chamber. Met het de iets wat lastig te, ja, zeg maar, lastig uit te spreken tekst. Tafon Gunbitrom. En met als ondertitel I Am Disposed of Mirth. Het is van het album Carry Them With Us. Prachtig werk van Bride Chamber. Hier. By X-rated.

een totaal gestoorde en toch hele boeiende track van Ruhail Kezar. En die komt uit India. Een buitengewoon indringend album ook. We hebben het over het album Fatima. U hoorde de track Abandoned Hotels of Zengsti. Ruhail Kezar. En net als degene die daarvoor speelde als African Head Charge, zijn het allemaal acts die op de donderdag spelen. Wie helaas niet op de donderdag speelt, maar wel op de zaterdag, dacht ik. Of is dat nou vrijdag? Even kijken hoor. Ik ben ook helemaal eventjes in de war. Ja, het is zaterdag inderdaad. Colleen. En ik ben heel blij dat Colleen komt spelen, want haar nieuwe album is werkelijk fenomenaal. Het album heet Le Jour et la Nuit du Réel. Daarvan hoort er nu Subterranean Movement 1. Colleen hier bij X-Rated.

zo.

Als ik ergens naar uitkijk, is het wel het optreden van Attila Tshihar. Attila Tshihar speelt de vrijdag op Le Guess Who. En daar kijk ik inderdaad heel erg naar uit. Attila Tshihar, je hoorde de track Daytime of 30th of March on top of the biggest ever human-made monolith called Stone of the South. Het staat op zijn project Void of Voices, Baalbek. En hij heeft zich laten inspireren tot deze plaat door zijn reis door Baalbek in Libanon. Werkelijk fantastisch. Attila Tshihar, vroeger van Tormentor. En treedt nog regelmatig op met de band Mayhem. En zit ook heel vaak in de live incarnaties van Sun O. En de keren dat ik Sun heb gezien met Attila Tshihar, dat staat toch wel in het geheugen gegrift als de meest indrukwekkende. Attila Tshihar hier bij X-Rated op de Concertzender, waar we nu Le Guess Who even later voor wat het is. 29 oktober hoort u de tweede special rond dit festival. En nu in meer gezelligheid uit Rusland. Ja, Attila die komt uit Hongarije. We gaan door naar Rusland. Ik vond het weer eens de hoogste tijd voor een track van Noises of Russia. Deze komt van We Sorrow for You. En het stamt uit 2007. Dit is Noises of Russia.

En na Noises of Russia uit natuurlijk Rusland door naar Griekenland. Het heerlijke project Theta. En daar staat een teken voor wat verder niet uit te spreken is. Maar Theta, dat voldoet. Het album heet Vision of One. Dat verscheen vorig jaar op het Poolse Zoharum. U hoorde Weak Spine of the Grood. En van Polen, van Griekenland door naar echt Polen voor Ord, O-R-D. Het album Withered Bones, eveneens verschenen op Zoharum. Dit is Withered Bones, Ground into Ash.

Ich mich verstecke.

Zwei große schwarze Raben fressen Pflaumen aus dem Baum.

Feinsten überwolkt.

Het mooie aan het einde van het jaar is dat je een leuke lijst kan samenstellen van albums die er toe doen. De beste albums van het jaar. Het vervelende is alleen dat er zo'n hoop zijn en dat je ongelooflijk veel moet wegstrepen om tot een top 25 te komen. En dat wilde ik nu eenmaal. Dat doe ik al jaren. De 25 beste albums volgens X-Rated. En mijzelf natuurlijk. En deze die viel dus net even buiten de boot. Eigenlijk een ongelooflijk goed album. Maar goed, keuzes, keuzes en nog eens keuzes. Persona, het album van Rival Consoles. U hoorde daarvan Phantom Grip. U begrijpt het al, u bent verbonden met de concertzender. Dit is X-Rated. En de komende twee weken de beste albums van het jaar 2018. En wat een mooi jaar was het. En we gaan gelijk verder, want dat moet. Of nou ja, gelijk. In ieder geval wil ik u van harte welkom heten. Fijn dat u er bent. U heeft de kerst overleefd. En nu nog even het oude jaar overleven. Of althans de jaarwisseling overleven met dat verschrikkelijke vuurwerk. Ik kan me niet voorstellen dat er ook maar iemand is die het leuk vindt. Maar goed. Ik zei het al, de beste albums over 2018 volgens X-Rated. En dat zijn er nogal wat. Het is een grote diversiteit. Het zijn albums die ik, ja, waarvan ik zelf zeg, die hebben mij het meest gedaan dit jaar. Dat zijn albums die je nooit meer af wil zetten eigenlijk. De 25 beste albums. En zo staan we aan de voet van deze lijst op nummer 25, The Black Dog. The Black Dog bracht twee geweldige albums uit, Black Daisy Wheel en Post Truth. Black Daisy Wheel, dat was een heel erg goed ambient album. Post Truth, dat was een heel erg goed techno album. Ik zou er een ex aequo van kunnen maken, maar ik heb gekozen voor één. En dat is dan toch het album Post Truth, het wat meer techno album van The Black Dog. In ieder geval, The Black Dog is weer helemaal terug, getuige dit album. Post-truth. Dit is Technological Utopians. Heel fijn dat u er bent. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Het album Polar Sleep van Cryogenic Weekend, een duo uit de Oekraïne. En Duisternis, 3 cd's lang. Het maakte diepe indruk dit jaar. Vandaar op nummer 24, Cryogenic Weekend. En het album, de titel van het album was Polar Sleep. En de track die je hoorde was Diving into Frozen Limbo. Nummer 23, die is voor de dame Nadia Struijwig. Ik heb haar overigens zien optreden op het Rewire Festival dit jaar. En het staat nog steeds eigenlijk in mijn top 5 van het jaar. Wat een geweldig optreden was dat. En het album, dat mag er ook zijn wat ze heeft uitgebracht. Where Are You? Op het geweldige Dano Valley Records. Op nummer 23 in het beste albums over 2018. Nu hoort BLDMNR. Dit is Nadia Struijwig.

Geweldig album van Sankt Otten. Het nieuwe album heet Zwischen Demut und Disco. Ze timmeren al geruime tijd aan de weg met een soort crossover tussen hele relaxte pop, krautrockachtig. En dit nieuwe album, dat bekoorde mij echt in grote mate. Zwischen Demut und Disco, dus Sankt Otten. En u hoorde daarvan Der Kaffee spricht zu mir. Zo, dat u het eventjes weet. Luister naar X-Rated op de Concertzender. Beste albums over 2018, deel 1. Volgende week deel 2, de nummers 12 tot en met 1. Eigenlijk alleen maar albums die een diepe indruk maakten. Zoals het album van Anna von Hauswolf, Dead Magic. Dit is Anna in Kellens, Eterup Stendelse.

wat komt er toch een prachtige weemoed uit Scandinavië. Na Anna von Housewolf kwam de Havenair uit Stockholm. Geweldig album Rabot. En u hoorde de titeltrack daarvan, Glacial Movements. Het timmert aardig aan de weg en dat is het label wat dit album uitbracht. Wat mij betreft een van de beste releases die ze dit jaar gedaan hebben. Heerlijk, John Roger Olsen uit Stockholm is Havenair. En wij gaan terug naar Duitsland. We zakken ietsje onder de Scandinavische landen met Die Wilde Jagd. Ook die heb ik dit jaar live mogen zien. En ook daar was ik zeer van onder indruk. Zag ze op het Strange Sounds from Beyond Festival. Deze zomer samen met onder andere Doppler Effect en Nurse with Wound. Wat een geweldig festival was dat. Maar het album, dat mag er ook zeker zijn. Urwald Orange. Anna von Housewolf was 21, Havenair 20, dus dan staat automatisch Die Wilde Jagd op 19. U hoort nu van dat album Säure Gäule, Die Wilde Jagd.

kerst een feest. Wel niet bij X-Rated. De traditionele kerstepisode van X-Rated op de zondagavond. 23 december, nog 2 dagen voor dat vrolijke feest. En het werd net goed beschreven door Lustmoord. Zijn visie op Silent Night. De alom bekende traditional en de kerstklassieker. Lustmoord kan dat alleen maar doen op deze wijze. Het staat op het album A Mutated Christmas. Daarvoor hele oude muziek van Antonio Lotti. Crucifixus. En daarvoor uit Rusland Cyclotimia met Miserere. En natuurlijk traditiegetrouw aan het begin van deze X-Rated. De klokken, de church bells. Goedenavond, hartelijk welkom bij een nieuwe episode van X-Rated. Heel erg fijn dat u erbij aanwezig bent. Goed dat u er bent en gaat u dus goed voor zitten. Voor al het moois wat er is uitgezocht voor deze avond. Dus dempt de lichten, ontsteek de kaarsen en vult u zelf een goede kelk. En dan houdt u dat heel goed vol tot middernacht. Want X-Rated is er tot 11 uur. Daarna nog veel meer fraais in X-Ray. Ter verlichting 2 prachtige tracks van Piet Nemlock. Maar nu eerst, en in deze X-Rated hoort u dat meer, nieuw werk. U hoort ook oude muziek. U hoort klassiekers en klassiek. En nu eerst wat nieuw werk. Lekker zwaar. She Spread Sorrow met Escape. Dat staat op haar nieuwste album Midori. Dit is She Spread Sorrow. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

from what she did not know.